0: komt natuurlijk uit Westen. Maar we hebben daar veel mooie dingen meegemaakt. Maar op een gegeven moment ging de buurt achteruit. En toen zei ik dus, en nu moeten we weg.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.